Ga afscheid van je nemen. Ik doe dat namens Dirk Longstra natuurlijk. Ik zeg natuurlijk mooi, ook namens hem. Hè. Maar we gaan eruit met Colin James en You Were Never Mine. Dit is zulke goede muziek en het is iets om, het is iets om even te koesteren, even achterover te leunen. Oortjes in, koptelefoon op, of misschien de boksen heel hard zitten. Ja, als je alleen bent of zo, dan zou dat best kunnen. Colin James en ik zeg tot de volgende Rough Velvet. Mooi.

0: fire, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
0: Leuk dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hitradio. Free Music Radio. Altijd muziek. Dit is jouw station. 24/7.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Ja, hallo luisteraar. Voor je het weet is het alweer zondag. En dus de hoogste tijd weer voor jouw favoriete ochtendshow. Good Morning Sunday met Simone. Er staat wederom een mooie playlist voor je klaar met muziek uit alle tijden, diverse genres en dus voor ieder wat wils. Wij zitten inmiddels weer lekker aan de cappuccino en we hebben er vandaag bij een moorkop. Ja, het is één keer in de week zondag, dus dat hoort erbij. En ik zeg also to my listeners all over the world, so nice you are listening to my show on this Sunday morning. I have a nice playlist for you and I hope you will enjoy the music. We gaan starten met de eerste track van deze lijst. Dat wordt de nummer is uitgebracht in 1976. Ik heb het over Candy Staten met het nummer Young Hearts Run Free.

0: Ja, dat was een heel bijzonder einde. We raakten een beetje van ons apropos hier in de studio. Maar het eind was ook een beetje bijzonder. Maar goed, je luisterde naar de track Boogie Down van Al Jarreau. En hij was een Amerikaanse jazz- en popzanger. En stond bekend om zijn vaak geïmproviseerde skatzang. Nou, ik weet niet precies wat dat behelst, maar goed. En je hoorde een track uitgebracht in 1983, afkomstig van het album Jarreau. En we trapten af met Candy Staten. Als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. En welkom en leuk dat je er natuurlijk ook weer bij bent. We gaan naar de Mary Jane Girls met het nummer On The Inside. En dat waren een Amerikaanse meidengroep. Opgericht in 1979 en vooral bekend van hun songs In My House, All Night Long en Candyman. Maar jij gaat luisteren naar On The Inside.
1: Nothing hurts worse than a heart in pain. And there's nothing more serious

Ja, je hoorde Sting en met het nummer Fields of Gold. En die is natuurlijk bekend geworden als lid van The Police. En daarvoor hoorde je In My House. We gaan verder met de Golden Oldie van deze week. Je hoort de klanken al en het is altijd moeilijk om te kiezen. Het is meestal Frank Sinatra of Nina Simone. Maar ik heb nu gekozen voor een mooi nummer van The Eagles. En die is uitgebracht in 1976. Dus we gaan een klein stukje terug in de tijd. Als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. Welkom en leuk dat je er ook weer bij bent en lekker naar muziek kunt luisteren. Tijdens jouw ontbijtje, je kopje koffie, je croissantje en je jus de rance misschien. Hier zijn de Eagles met het nummer Hotel California.

Ja, op het top Italo, de eerste track van het discoblok. Je luisterde naar Koto met Dragon Legends. En het was niet het origineel, je luisterde naar een mix, de Sigrid Mix. Oké, als je nu je radio aanzet en je denkt, waar luister ik naar? Je luistert naar Good Morning Sunday met Simone en je bent van harte welkom. We zijn dus beland in de tweede track van het discoblok, het vaste item. Het discoblok en die bestaat dus uit twee tracks. En die bestaat of uit dance of uit Italo. En dat was Italo waar je net naar luisterde. We gaan nu naar een ander genre weer. Een disco remix van een Amerikaanse zanger. En die is begonnen in 1967 en nog steeds actief. Ondanks dat hij 76 jaar is. En het genre wat hij speelt, namelijk pop en disco, die houden hem waarschijnlijk zo jong. Hier is Jimmy Bohorn met het nummer Spank. De special disco remix uitgebracht in 1979.

and Fire. Earth, Wind and Fire met Love's Holiday. Hebben ook vele tracks gemaakt en ze hebben ook diverse Grammys gewonnen. En de Earth, Wind and Fire is een Amerikaanse band en zij maken diverse genres muziek, namelijk soul, funk, jazz en disco. En ze zijn ooit gestart in 1979 en jawel, nog steeds actief. En deze track was afkomstig uit 1977. Als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. Welkom en leuk dat je er ook weer vandaag bij bent. We gaan naar een nummer van The 3 Degrees. When Will I See You Again?

De classic hits van toen. De hits van gisteren. Maar ook die stampende, dampende hits van vandaag. Dit is Simone. Good morning, Sunday.

0: Ja, dat was Garrett Emery featuring Annabelle met het nummer Breath. En dat was tevens het vaste item, namelijk de Tune of the Week. En deze track is uitgebracht in 2022 en afkomstig van het album Analog. Nou mensen, als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. Welkom en leuk dat je er weer bij bent op deze vroege zondagochtend. We gaan verder met een nummer en dat heet Let the Music Play. En als ik die titel zeg, weet je eigenlijk al over wie ik het heb. En de hele herkenbare stem van Barry White.
1: One ticket please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man?
2: Yeah,
1: she's at home.

Ja, je hoort de Barry White met Let the Music Play. En je hoort ook de eindtune. En dat behelst dat je dus het uur voorbij is. Heel jammer. Maar het is niet anders. Dus als je net inschakelt, ja, helaas, dan ben je te laat. Maar volgende week is er weer een nieuwe aflevering. Of een nieuwe uitzending met een nieuwe verrassende playlist. Dus ik zou zeggen, mensen, bedankt voor nu. En ik wens je een hele fijne zondag toe. En heel graag tot volgende week. Listeners all over the world, so nice you were listening to my show on this Sunday morning. I hope you enjoyed the music and I hope you will listen next week again to my show. Nou mensen, we gaan eruit met nog een nummer van Shaka Tak. Die heeft ook vele nummers gemaakt, dus het is altijd moeilijk om te kiezen. En deze week is het geworden Nightbirds. En ik zou zeggen mensen, bye, ciao.

0: Onze muziek. Jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl. Nummer 1 Country Hit.

Crossroads is er voor wie van country houdt zoals het hoort te klinken. Eerlijk, met een verhaal en met een vleugje whisky. In het eerste uur neem ik je mee van de nieuwste hit van het moment tot nieuwe Nederlandse country. We beginnen groots, want er is op dit moment maar één naam die je overal hoort in Amerika. En dat is Ella Langley. Choose in Texas, geschreven samen met Miranda Lambert, staat inmiddels al 16 weken op nummer 1 in Amerikaanse Hot 100. En is daarmee de langst op nummer 1 staande hit van een vrouwelijke countryartiest ooit.

Ella Langley is de doorbraaknaam van dit moment in de country. De 26-jarige zangeres uit Alabama verhuisde op haar 20e naar Nashville en brak door nadat haar nummer If You Have To viral ging op TikTok. In I Can't Love You Anymore bundelt ze de krachten met Morgan Wallen. En in Be Her zingt ze haar eigen luchtige tegenhanger van Jolene.

Een losse, zonovergoten single van Casey Musgraves, de Texaanse, die de afgelopen jaren de grenzen tussen country, pop en folk telkens weer opzoekt. Ze won al meerdere Grammy's, onder meer voor haar album Golden Hour. Mexico Honey past in haar lijn van luchtige zomerse liedjes, met een scherp geschreven tekst eronder.

0: De original van deze week.
1: John Prine schreef Angel from Montgomery in 1971, verteld vanuit het perspectief van een oudere vrouw, die terugkijkt op een leven vol teleurstellingen. Prine was destijds nog postbode in Chicago, toen hij zijn eerste song schreef. Het nummer is inmiddels een van de meest gecoverde country klassiekers ooit. In het tweede uur voegen we weer een cover toe.

Right Person, Wrong Time draait om een thema waar bijna iedereen zich wel in herkent. De juiste klik op het verkeerde moment. Jason Hill schreef het nummer. Onduidelijk blijft wie de zangeres is.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Deze maand is Brandi Carlile onze act van de maand. En met Dear Insecurity trapt ze meteen sterk af. Het nummer staat op Brandi Clark's zelfgetitelde album uit 2023, dat volledig geproduceerd werd door Carlile. Beide dames komen uit de staat Washington en noemden het maken van deze plaat letterlijk een reis naar huis.

The Wilder Blue laat met Chasing the Sun horen waarom ze zo goed passen binnen de moderne country- en Americana-hoek. De titel ademt beweging, vrijheid en open landschappen. En dat past bij hun geluid en uitstraling.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Een Nederlandse productie met een Texaans sausje. Terlingua is een piepklein, bijna verlaten spookstadje in het uiterste zuidwesten van Texas. De Amsterdamse formatie Job Alone and Friends laten met Twilight in Terlingua horen dat je niet per se in Amerika hoeft te wonen om die typische woestijnsfeer op te roepen.

Yara Bakes is een van de jongere namen binnen de Nederlandse scene en brengt met Brighter Days een hoopvol, zonnig nummer. De tekst draait om het idee dat er, hoe moeilijk een periode ook is, altijd weer helderder dagen aankomen. Het is precies het soort optimistische, melodieuze country waarmee eigenbodemartiesten zich steeds vaker mengen tussen de internationale namen.

Good old Nick McKenzie met een country song die A Guy Like Me heet. Het is eerlijke ingetogen singer-songwriter country van het soort waarbij de tekst en de stem voorop staan en de productie bewust sober blijft.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Bill Baker neemt ons mee richting het zuiden met Going to Louisiana. Een nummer dat ruikt naar moeras, roadtrip en zwoele avonden. Louisiana is al decennia een vast decor in de country en Americana.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De volgorde van het album is bewust gekozen. Paisley wilde dat je het net als vroeger van begin tot eind beluistert. Zoals je dat met een cd of lp zou doen. Hij noemt Tacklebox zelf een nooit eindigend project. Een soort permanente open verbinding met zijn fans.

Ik sluit het eerste uur af met Kelsey Hart en She Hit the Road Jack, een titel die natuurlijk direct verwijst naar de Ray Charles klassieker Hit the Road Jack uit 1961, maar dan omgedraaid. Hier is het de vrouw die zelf vertrekt, in plaats van weggestuurd te worden. Een knipoog naar een van de bekendste breaksongs uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis, maar dan met het perspectief compleet omgedraaid.

countrymusicradio.nl. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Welkom terug bij deel 2. Dit uur duiken we dieper de geschiedenis van de country in. We staan stil bij een songwriter die decennia lang hits schreef voor anderen. En ook twee keer Brandi Carlile. Joshua Quimby opende met een titel Speeding Tickets, Hot Coffee, Good Donuts en Dank Weed, die je niet snel vergeet. De singer-songwriter komt oorspronkelijk uit een klein plaatsje in Connecticut, maar woont en werkt inmiddels in Nashville.

Nog een keer Brandy Carlile, ditmaal met twee heel verschillende duetten. In How, de eerste song, ging ze in gesprek met Marcus Mumford, de zanger van Mumford & Sons, over het confronteren en uiteindelijk vergeven van iemand die hem misbruikte. Carlile's stem functioneerde erin als steun in de rug. Thousand Miles is haar samenwerking met Miley Cyrus, waarvoor ze een Grammy-nominatie kreeg voor beste pop-duo-groep. Carlile, elfvoudig Grammy-winnaar, staat bekend als een van de meest gevraagde gastzangeressen van Nashville en produceerde ook het album van Brandy Clark, dat we vorig uur hoorden.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Voor de derde keer dit programma, Tacklebox. Paisley liet in het maken van dit album bewust de 90er jaren sound doorklinken van artiesten als Alan Jackson en Brooks & Dunn. Gecombineerd met 80er jaren invloeden van George Strait en Garth Brooks.

Shania Twain, met meer dan 100 miljoen verkochte albums, een van de invloedrijkste country-artiesten aller tijden, blikt op haar 7e studioalbum Little Miss Twain nadrukkelijk terug op haar jeugd in het Canadese Ontario. De plaat gaat terug naar de tijd voordat ze doorbrak, met herinneringen aan haar ouders die omkwamen bij een auto-ongeluk toen Twain 22 was, en aan de jaren dat ze als tiener in lokale bars optrad. New Love gaat over haar band met de drummer uit een van haar allereerste bandjes.

Colby T. Helms groeide op in een ondergrondshuis gebouwd door zijn overleden vader, diep in de Blue Ridge Mountains van Zuidwest-Virginia, ooit bekend als de Moonshine Capital of the World. Toen hij op zijn 12e zijn vader verloor aan kanker, leerde hij zichzelf gitaar, banjo en mandoline spelen door platen van Bill Monroe en Jimmy Rogers te draaien en YouTube-video's te bekijken. Samen met zijn band, de Virginia Creepers, combineert hij die ouderwetse bluegrass-invloeden inmiddels met de energie van hedendaagse artiesten als Tyler Childers. Armed and Dangerous laat precies die brutale, energieke kant van zijn geluid horen.

0: De cover van de week en meteen een mooie link met de uur 1. Dit is dezelfde Angel from Montgomery die we bij John Prine hoorden. Nu vertolkt door Maggie Rose samen met Old Crow Medicine Show. Het nummer is door de jaren heen door tientallen artiesten gecoverd, van Bonnie Raitt tot John Denver, en blijft telkens weer overeind als een van de mooiste country ballads ooit geschreven.
1: It was written by John Prine, one of our finest songwriters to ever live. I always marvel at the fact that he was able to get inside the psyche of a woman who was kind of grappling with being at the end of her life.

0: Lamont Lenders komt uit Alabama. Via optredens bij America's Got Talent en Showtime at the Apollo kwam hij in beeld bij Grammy-winnend producer Dave Cobb, die hem tekende bij zijn label Lucille Records. Lonely Girl combineert die stevige songwriting met Lenders' soulvolle warme stem en een randje R&B.
1: Fresh New Country.

Dit blok staat in het teken van Sonny Throckmorton, een van de grootste, maar minst bekende namen uit de country songwriting. De Texaan, geboren in 1941 als zoon van een predikant, verhuisde in 1964 naar Nashville en schreef uiteindelijk meer dan 1000 nummers, waarvan er ruim 15 de nummer 1 positie haalden. Tussen 1976 en 1980 stond er bijna elke week wel een Throckmorton song ergens in de hitlijsten. We horen drie voorbeelden. Merle Haggard's The Way I Am uit 1980, Trying to Love Two Women, een nummer 1 hit voor de Oak Ridge Boys in datzelfde jaar, en Middle Age Crazy van Jerry Lee Lewis, dat destijds zelfs tot een film leidde. Throckmorton werd in 1987 opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame en schreef in 2018 op zijn 77ste nog een Grammy-winnend nummer voor Willie Nelson. Try.

0: Morgan Wallen brengt met Been By Now een single die past bij zijn huidige positie als een van de grootste namen in de hedendaagse country. Hij combineert een toegankelijke stem met een stijl die een groot publiek en persoonlijke herkenning samenbrengt. Songs als deze draaien vaak om relatiegevoel, spijt of reflectie. En die thematiek blijft sterk werken. Morgan Wallen, op dit moment een van de best verkopende artiesten van Amerika überhaupt, ongeacht genre, laat met Been By Now een wat ingetogener kant horen dan zijn grote uptempo hits.
1: Crossroads. Hot stuff.

Het echtpaar Dirk en Jody Meers uit de Ozarkbergen in Arkansas is de gast in deze rubriek. Hun album Highway 75 is een compleet conceptalbum, verteld vanuit het perspectief van een vrachtwagenchauffeur die zijn route tussen Florida en de Canadese grens aflegt. Highways en honky-tonks en heartache, headaches en beer horen bij het eerste deel van dat verhaal, waarin de hoofdpersoon afglijdt in eenzaamheid en drank, voordat hij verderop op de plaat een weg terug naar zichzelf vindt. Heartache.

0: Ik sluit de tweede uur af met Rachel Purcell, die je misschien beter kent onder haar vorige artiestennaam Rachel Wemmack. Ze komt uit Muscle Shoals, Alabama, de plek waar ooit sterren als Aretha Franklin en Wilson Pickett opnamen. En die soul-invloed hoor je duidelijk terug in haar muziek. Na een periode van persoonlijke tegenslag en herbezinning keert ze nu terug met een meer ingetogen, spiritueel geïnspireerd geluid. Keep Going is een toepasselijke titel om deze aflevering mee af te ronden.
1: Tot volgende week. Dag!

0: Een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio. Gezellig. Even terug in de tijd.
1: Jouw hits hoor je hier.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Luister recht aan uw toestel.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Hier zijn we weer. Goeiedag. Het is de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziek is van toen, hè? Uit de jaren 60, 70 en 80. En daar roep ik altijd erbij toen er nog geluid klonk vanaf de Noordzee. Verderop in de show aandacht voor een alarmschijf, een sureshot en een lieveling. Een treitenschijf, een hitmaker van Mia Miko toen de tijd. Ja, dan moeten we nog even naar gaan kijken wat we gaan doen precies. Lekkere platen mee te beginnen of niet, soms met Sing a Song van Earth, Wind and Fire. Ik heb ze allemaal weer uitgezocht. De singeltjes en de LP's staan hier keurig netjes op een rijtje. En dan gaan we eens even kijken wat we gaan draaien uit deze selectie die ik gemaakt heb. Maar ik zie het alweer. Het zijn er weer veel te veel, dus ik heb weer tijd tekort. Dus snel beginnen in de show. Het is altijd zo'n lekkere plaat dit, hè? Deze die nooit gaat vervelen. We gaan terug naar het jaar 1975. We gaan naar Zweden toe. Daar komt de man vandaan. Van de naaimachines, hè? Van de naaimachines. Hier is Harpo met de Movie Star.

was toch een heerlijke plaats zo aan het begin van de Gouden Ouwe Show. Met de formatie, of tenminste het is niet een formatie, het is een man alleen, het is Harpo. Met een heel orkest erachter, met de movie star. Wat gaan we doen in dit programma? Deze. Een speciale uitvoering van de Electric Light Orchestra met Xanadu.

moet heel eerlijk zeggen dat ik die andere beter vind met Olivia Newton-John. Maar ja, je kan niet alles hebben. Nee, je kan niet alles hebben. Soms zit het mee en soms zit het tegen in de gouden oude show. Ja. Ook wel eens een keertje apart om die uitvoering te horen van de Electric Light Orchestra. Verder met de show, met de muziek van toen, met Cunningham.

0: is toch een schitterende plaat of niet? Soms echt zo'n klassieker en we draaien hem graag in die gouden oude show. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom in de show. Het eerste gedeelte van het programma De Gouden Oude Show. Stumbling In was dit Chris Norman met Suzy Quatro.
1: 1968.
0: Terug in de tijd naar 1968.

0: Ja, kom maar terug. Baby come back. Equals met een Q erin. Niet te verwarren met de Eagles natuurlijk. Heerlijke plaat uit het jaar 1968. Deze komt uit een ander jaartal.
1: 1967.
0: Toch makkelijk dat Tom Collins hier is, hè, met die jaartal. Hier is de move.

Ik vind het een mooie plaat, moet ik zeggen. The Flowers in the Rain van The Move. Hier zijn de Star Sisters. Kennen we deze nog van lang geleden, maar wel leuk.

0: oude muziek hier in de show. Straks verder op aandacht voor een Radio Noordzee treitenschijf. Ja, het is bekend geworden, maar eerst even dit.
1: Zorgen, zorgen, zorgen, zorgen.

0: Dat is een heerlijk of niet, soms Maybe Tomorrow en Maybe Tonight van Earth, Wind and Fire. Tijd voor de treitenschijf van toen.
1: Buitengaats tussen 6 en 8 uur. S'avonds live vanaf de Meebo TV.
2: Radio.
0: Treitenschijven in april 1973, moet goed zeggen, 28 april, hier is Siska Peters. Zo zal deze zomer zijn.

0: En Radio Noordzee treedt en schrijft 28 april 1973. Wat leuk om nog een keer te beluisteren. Siska Peters met Zo zal deze zomer zijn.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laten we eens een disco knalplaat doen, maar wel zo'n grote. In de vorm van een LP, maar dan heet het een maxi-single. Ik heb het over Kool & The Gang met The Ladies' Night. Oh, what

zijn toch wel de mooiere disco-knolplaten of niet? Zoals deze van Kool & The Gang in het programma De Gouden Oude Show, Studio 2. Ondergetekende Joel de Graaf van Heerlijke platen Kool & The Gang. De luidsprekers kunnen weer iets zachter, dames en heren. Tijd voor een damesformatie. Ja, Joyce de Graaf kwam binnen in de studio. Ze zei tegen mij, ik vind die plaat van de Nolan Sisters zo leuk. Wauw, dan draaien wij die toch gewoon eventjes. Muziek uit de jaren 80 hier in de show. Hier zijn ze nog een keertje met I'm in the mood for dancing.

Dat is een ring uit de jaren 70 met Elton John met Goodbye Yellow Brick Road. Tijd voor de zeezenders van toen. Wat dacht je van deze plaat? Nee.

0: was toch leuk om deze nog een keertje te horen. En waar of niet, daar is dit programma ook voor. Altijd met een beetje een knipoog naar de zeezenders of niet. Soms deze van de Miamico Boys. Het was trouwens ook een lieveling, hè? Week 29, 20 juli 1974. De Miamico Boys met, ja, Miamico natuurlijk.
1: Uit de speakers van vandaag.
2: Oh, wow.
1: Klinken de hits van toen.
3: Oud en vergeten, maar nog lang niet versleten.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

alweer de laatste plaat in het eerste gedeelte. Zo snel gaat dat maar weer met die gouden oude show. Met de Eagles, met de Heartache Tonight. Tot straks in het tweede gedeelte van de show.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Oh, wat een mooie plaat om mee te beginnen, of niet, soms deze van Shaking Stevens in de show met You Drive Me Crazy, de man van Dizzle House en die andere groot hit The Green Door en natuurlijk ook die kersthit van hem. Hè. Hier is Neil.

is een plaat om mee te zingen of niet. Soms deze van Neil Diamond. Onder de titel met de Kretting Rosie. Straks aandacht voor de zeezenders van toen. Maar eerst even deze van Françoise Hardy.

0: Ik vind hem mooi, ik vind hem prachtig. Deze van François Hardy, Comment, Tudier, Adieu, Tijd voor de Zeezenders van Toen. Dat is een hele leuke. Een satellietschijf.
1: Ja hoor, ze bestaan nog steeds. Mensen die niet weten dat je bij Radio Monique Internationaal gewoon kunt adverteren. Daarom is hier ons adres. Radio Monique Internationaal, Apartado 146, Apartado 146, Playa de Aro, provincie Gerona in Spanje.
2: Monique satellietschijf.
3: And for love's sake. Each mistake.

De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.

Mooie muziek uit 1967 alweer. Paul Jones, I've been a bad, bad boy. Nog een keer uit 67. Hier zijn ze, dames en heren, Sonny en Cher.

0: Heerlijke muziek of niet, soms deze van Sonny en Cher met The Little Man.
1: Johan de Graaf.
2: Gouwe ouwe.
3: 1967.

Zo mooi of niet, soms deze van de Beatles werd toen de tijd ook gedraaid op Radio Caroline tijdens de overval op het gezinsschip de Ros Rivens. Weten we dat nog? 18, 19 augustus kwam de Nederlandse overheid even langs om het schip leeg te plunderen. Volkomen illegaal, maar toen werd deze plaat gedraaid van de Beatles met All You Need Is Love. We gaan zingen, dames en heren, in onze eigen verstaanbare taal. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show met de hits van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Hier is Nico.

zo leuk of niet, soms deze van Nico Haak zonder zijn paniekzaaiers. Ook bekend van de hit Moe zijn, hè, was ook zo'n leuke plaat. En Alles mag van de Bach, ook een grappige plaat. Dit was Langzaam, langzaam, sneller gaan. Het is ook zo'n mooie deze. Hè. Van de formatie Wings hadden we net de Beatles. Nu doen wij de formatie Wings. Ook een beetje met de Beatles. Heeft iets te maken daarmee. Ja, ja. 1978 met de Silly Love Songs.

muziekje van de Tumbleweeds was dit met The Sweet Memories. Terug in de tijd jaren 60 kennen we deze. Oh, die kennen we natuurlijk wel. Bekende klankjes van The Beach Boys met The California Girls.

0: 1967 alweer hier in het programma It's Good News Week van de Hetshoppers. Wat een naam, hè? De Hetshoppers.
1: Let op! Veronica's alarmschijf.
2: ...1972.

zomerse plaat van Julio Iglesias met Un Canto a Galicia, over lekkere platen gesproken. En dan is dit er toch zeker wel eentje. Hier is Dave met De Danse Maintenant.

Duco T, This Is One was ook zo'n grote zomerse hit van Dave inderdaad. En deze komt daarvoor. 1975 alweer met Danser Maintenant. Hier is de Brodeur Toch Man. Ook wereldberoemd of niet soms.

een hele leuke opname of niet, zoals deze van Carlos met de Big Bezoek hier in de Gouden Oude Show. Alweer de ene laatste plaat, wat gaat het toch sneller. De ene laatste plaat, dus dat betekent dat er nog één keer volgt. Ja, ja. Zo eenvoudig kan rekenen zijn, dit is de laatste.

Dat was dan tot besluit een mooie van Roy Orbison in de Gouden Oude Show met Alana. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren. Het is weer heel snel gegaan de afgelopen 2 uurtjes. Maar ja, wat een leuke muziek, waar of niet? Bert Bennett zou toen de tijd zeggen, tot dan dan. En dat doe ik dan ook en dat roep ik ook, tot dan dan.

0: luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: All time hits. Veelzijdige, verrassende en tijdloze muziek.

Ja, een van de pareltjes uit de jaren 60. Een van mijn favoriete nummers uit die periode. Het was Tom Jones met Help Yourself. Ja, welkom bij Old Time Hits. Ik heb weer een uurtje mooie muziek klaarstaan. Dit keer de hits van 1958 tot en met 2023.

0: Ja, een singeltje wat ik in mijn piratentijd, toen ik nog een zendertje had, Radio Suzy Q, helemaal grijs heb gedraaid. En ik vind hem nog steeds mooi. You've Got Your Troubles van The Fortunes, een hit uit 1965.
1: Je luistert naar All Time Hits met Ben van de Bunt.

Ja, dat waren twee mooie hits uit de 80's. The Look of Love van ABC, een hit uit 1982. En daarvoor hoorde je Lessons in Love van Level 42, een hit uit 1986. En van deze lekkere muziek uit de 80's gaan we even wat lekkere Nederlandstalige muziek draaien. Marco Schuitmaker.

Ja, de prachtige stem van Demis Roussos. Nog uit de tijd dat hij de leadzanger was van Aphrodite's Child. Was dit de hit Rain and Tears. 1968, hoogste notering nummer 2 en stond 14 weken in de top 40. We blijven in de 60s, Lazy Sunday van de Small Faces.

Ja, dat was het country blokje bij All Time Hits. Je hoorde Freddie Fender met Before the Next Teardrops Fall. En daarvoor hoorde je Johnny Cash en de Evangel Temple Choir. A Thing Called Love. En we gaan lekkere Nederlandse rockmuziek draaien van Anouk Girl.

Ja, scheurende gitaren bij het programma All Time Hits. En van de mooie hardrockmuziek gaan we naar de mooie softrock. Van een zangeres die helaas recent is overleden. Ze overleed op 8 juli op 75-jarige leeftijd. Hier is Bonnie Tyler met een van haar grote hits, Total Eclipse of the Heart.

Ja, dat was een hele mooie hit van Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Helaas, ze is overleden op 8 juli 2026, maar ze heeft hele mooie hits nagelaten. Ja, we zijn weer bijna door het uurtje all-time hits heen. All-time hits, een wekelijks radioprogramma waarbij we de hits draaien. De popmuziek vanaf de jaren 60 tot en met voornamelijk de jaren 90. En af en toe een uitstapje naar de zero's. Ja, ik heb nog twee nummers klaarstaan. Een mooie zomerhit uit 1972. En een heel bijzondere popnummer uit 1985. Een beetje een mix tussen pop en soul. Ja, all-time hits iedere week te beluisteren op dit radiostation. Zelfde dag, zelfde tijdstip. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. Bye bye.

Een plaatje dat eigenlijk nergens over gaat, maar wel leuk klinkt. Lieutenant Pigeon was dat en de Moldy Aldau. Ik heet je weer van harte welkom bij het Westlands Muziekpaleis. Met daarin dit uur weer de bekende ingrediënten, leuke muziek en nutteloze info.

De enige hit die ze hebben gehad, de Climax Blues Band was dat en Couldn't Get It Right. Ik neem je mee terug in de geschiedenis en wel naar de 9e augustus van het jaar 1173. In Pisa, dat ligt in Italië, begon men toen met de bouw van de nieuwe kathedraal, die nu voornamelijk bekend staat vanwege die hele bekende scheve toren. Terug naar de jaren 80 met deze van Level 42.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken, schijf.

0: Sookie Waterhouse was dat en Notting Hill. Ze heeft al meerdere platen uitgebracht, maar bij het grote publiek is ze nog niet bekend. In 2024 stond ze wel al in het voorprogramma van niemand minder dan Taylor Swift.
1: Het Muziekpaleis met jouw favoriete muziek.
0: Zometeen hier in het Muziekpaleis kun je nog luisteren naar The Animals, Bruno Mars en Debbie Harry. Maar eerst Isabelle A.
1: Verstaanbare muziek, nu in het Muziekpaleis.

Het was destijds haar allereerste hitsingle Isabelle A, daar kon je naar luisteren en hey, lekker beest. In het Muziekpaleis is het wederom tijd geworden voor de wijze spreuk. Rechtvaardige kritiek geeft vleugelslag en gloed. Onterechte kritiek hoef je nooit te vrezen. En dat werd gezegd door Alfred de Musset en dat was een Frans schrijver.

0: In zijn jonge jaren maakte hij deel uit van een redelijk populair bandje uit Engeland. Later ging hij solo verder. Ringo Starr, daar kon je naar luisteren met de hit uit 1973. Fotograaf.
1: Muziek voor iedereen. Het Muziekpaleis.

Een bandje uit Engeland die zich in de jaren 90 bezig hield met het maken van covers van oude opnames. Ze noemde zich dan ook Undercover. En dit was een opname die bekend werd van Andrew Gold. Maar dit was hun uitvoering. Never Let Her Slip Away.

van de Animals. Don't Let Me Be Misunderstood. Uit een nieuw onderzoek zou blijken dat gehuwde mensen een groter risico lopen op dementie dan ongehuwden. En dat is opvallend, want eerdere studies toonden juist allerlei gezondheidsvoordelen van trouwen aan. Zoals een lager risico op hart- en vaatziekten en een hogere levensverwachting. De oorzaak is dan ook onduidelijk. Alleenstaanden onderhouden misschien meer sociale contacten en dat zou het risico op dementie wel eens kunnen verlagen.

Dat waren de Communards natuurlijk met Jimmy Somerville. Een van hun laatste hits was dat So Cold a Night. Het is wederom tijd geworden voor een stukje Nederlandstalig werk hier in het Muziekpaleis. Dit keer afkomstig van de jongens van Doe Maar. En zij zouden het wel een keertje willen doen.

Een van zijn leukste platen vind ik het. Bruno Mars was dat en I Just Might. Daarvoor kon je nog luisteren naar Doe Maar en Ik Zou Het Willen Doen. Wat zou ik nog wel eens willen doen? Luisteren naar een mooie gouden ouwe, zoals deze. Bang Bang.

Hij heeft ons weinig hits nagelaten, maar deze hebben we dan toch. B.A. Robertson was dat en bang bang. We gaan doorheen de jaren hier in het Muziekpaleis en deze komt uit 1987. Debbie Harry, French Kissing in the USA.

0: De dame die we nog kenden van de formatie Blondie. Dit was een solo single van haar. Debbie Harry en French Kissing in the USA.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: De eerste kleurenfoto werd genomen in 1861.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan. Met deze nieuw verworven kennis.

0: Het was destijds in 2001 hun eerste hitsingle. En het blijft een mooie. De formatie 2-1 was dat, The Drops of Jupiter.
1: John Westland, het Muziekpaleis.
0: Tot zover deze aflevering van het Muziekpaleis. En wij sluiten af met iemand die vandaag jarig is. En dat is Juanes. Hij wordt 54.
2: Gelukkige verjaardag. Onze jarige van de dag.

Amandras en Another Lover, hartelijk welkom. Dit is de Grooveyard, lekkere dance classics in optima forma voor je. Zeker te weten, de Time Machine featuring Albert One nu. Met Cold as Ice, another version.

En Touch in the Night, lekkere Italo disco, lekker zomers, heerlijk. Greenlight, ken dat nog? Deze plaat ik nou instart. Rolls Royce, 1989 kwamen ze mee aan. Ik kan je nagaan dat ze in 1977 Car Wars hebben gemaakt. Ik ken wat veel verder terug in de tijd. 1974 denk ik zo'n beetje. Dit is uit 1989, hier is Greenlight.

0: urban dance classics you won't hear anywhere else.
1: Op je werk of gezellig thuis. Om 9 uur zorgt Patrick voor de koffie in de morning shift.

0: Keep It Live. Ja, ik zou graag willen, maar dat is even niet mogelijk. Dus we zitten niet helemaal live. Het is een beetje semi-live dit. Desmond, Keep It Live voor je.
1: In the Groovy Yard.
2: Patrick Vijfhuizen.
0: Black Ivory in you. I've got my eye on you. And Daryl Pindy in Love Can't Turn Around.

De UK Players. So good to be alive. Daryl Penny en Love Can Turn Around. Hoor je ook nog voorbij komen. En Black Ivory daar weer voor. Met I've Got My Eye On You. Hier is Pink Rhythm en Melodies of Love.

0: Vanessa Williams. En He's Got the Look, de danceversie. En dat staat er ook achter 2011. Maar dan geloof ik niet dat dat 2011 is. Nee. Gift of Dreams hebben met Better Day. Maar is Derek B. en Goat.
1: Should we do it again?
2: Yeah.
1: Should we do it?

Deze keer wel van Last Night, The DJ Save My Life. The record keeps spinning. Nou ja, dat is tegenwoordig in de studio's een beetje anders. Alhoewel, hier af en toe ook wel eens een maxi-single. Jawel. Nou, ook dit is de Breakfast Club, weet je nog? Ja, op MCA Records uitgebracht. Het label waar ze toen bij gecontracteerd stonden. Ik weet niet of ze nog steeds bestaan, hè? Bestaan ze nog steeds, eigenlijk? Ik heb geen idee. Ja, schud nee. Ik heb iemand in de studio die heeft er overal verstand van. Maar je durft niet in de uitzending te komen. Nee, oké. Okay. Goed, dan doe ik het in mijn eentje. Breakfast Club en Ride on Track nu in de Grooveyard.

Bobby Thurston, The Very Last Drop. Oftewel het laatste druppeltje wat de emmer doet overlopen. Daar komt het een beetje op neer. Ja, daar lijkt het wel een beetje op, vind ik. Welkom, nogmaals. Fijn dat je erbij bent. Het startje van deze Grooveyard, ingeladen door Bobby Thurston. En nu Barbara Fowler. And Come and Get My Lovin'. En James Dietrich Wilms, daar zijn gegaan met With All My Heart.

James Detroit Williams en With All My Heart, een New Cleus en Jam on it. Dat is ook wel zo'n plaat dat je denkt van wow. Uit 1984, wat je elektroachtig is dat? Ja, ik weet het zeker, denk ik. Luister maar.

0: Patrick
1: Vijfhuizen.
2: Dit was hier, de Grooveyard. Ik hoop dat je genoten hebt. Lekker in gezondheid blijven dansen. En dit is Chocolate Milk met... Nou. Oké, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Je luistert naar het eerste uur van de radioshow van Ramon en Mathieu. Nu even geen slapgouwhoer en geen slechte grappen, maar non-stop de lekkerste hits.

some karmic G-love thing happening here, baby.

0: nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar het tweede uur van de radioshow van Ramon en Mathieu. Nu geen slapgouwe hoer en geen slechte grappen, maar non-stop de lekkerste hits.

0: hier aan de kust.
1: Dankjewel.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
1: De onvergetelijke superhits.
3: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

Ja, een hele bijzondere goede dag. En welkom in een nieuwe editie van de Muziek Express. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft op jouw radio. Muziek uit zee, terug in de tijd naar de momenten dat de zendschepen. De zeeschepen met keiharde zendsignalen vanuit naar Nederland gestraald werden via de Middelgolf. Dat proberen we een klein beetje terug te brengen. Hey, we begonnen de show met Girl and the Gang. Plaat uit 1980, 13 december van dat jaar kwamen ze binnen in de Nederlands Top 40. Stonden er 11 weken in, hoogste rotering nummer 2. En wat hebben we vandaag allemaal voor jou in petto? Nou, rond het half uur in het eerste uur natuurlijk het Polygoonjournaal. En een tweede uur een top 3 uit een vervlogen jaar. En dat dat komt elke week weer terug natuurlijk. Jawel. Leuke plaatjes hier op jouw radio. En blijf erbij, 2 uur lang de Muziek Express. We gaan naar een persoon die al heel lang niet meer onder ons is. 16 augustus 1977 overleed hij.

op terwijl hij honger heeft. Hij steelt een vecht, koopt een geweer en steelt een auto. Probeert weg te rennen, maar wordt doodgeschoten terwijl zijn eigen kind wordt geboren. Ja. De tekst impliceert dat, dat het kind hetzelfde zal ondergaan. Ja, dat is natuurlijk niet te hopen. Hier is hij dan, Elvis Presley uit 1969.

0: and his mama cried.
1: Ja, een triest nummer toch wel te noemen. In the ghetto. Elvis Presley, geboren in Mississippi, Tupelo, 1935. En Memphis, Tennessee, overleed hij dus 16 augustus 1977. Deze Amerikaanse zanger en acteur. Ja, want die heeft nogal wat films gemaakt, hoor. Elvis de Pelvis.

en iedereen die, die had wel iets met hem. Niet iedereen natuurlijk, maar... Het werd ook een beetje gezien als ja, sekssymbool. Precies lichamelijke aantrekkelijkheid en seksappeal werd in ruime kringen erkend. Ooit was hij mooi, verbluffend mooi. Toen werd hij dik, verbluffend dik. Ja, formuleerde criticus Mark Feeney. Ja, dat komt natuurlijk allemaal door de drugs die hij gebruikte. Waarom moeten artiesten nou altijd drugs gebruiken? Ja, ik wil niet zeggen dat hij dan nog geleefd had, maar... Dan hadden we nog veel langer van hem kunnen genieten. Ja. Hey, zo meteen wat Nederlandstalig werk op je afvuren. Dat doen we met een plaat uit 1982. Ook deze man leeft niet meer. Hij overleed op 23 september 2004 ter onderscheiding van zijn gelijknamige zoon. Andreasen senior genoemd. Hij was een Nederlandse volkszanger die vanaf die late jaren 70 een eigen tijdse vorm kreeg van het levenslied. Ja, nou ja, zijn zoon junior die treedt natuurlijk ook op en zijn dochter. De volgende plaat die we daarvoor gaan zetten, dat is een dame. Ook die is net overleden. En dan wel heel erg op 8 augustus 2022. Ik noemde er altijd Olijfje, ja. Ze was natuurlijk bekend geworden door haar rol als Sandy in de film Grease. 29-jarige leeftijd wilde ze eigenlijk niet, maar John Travolta haalde er toch over om mee te doen aan de film. Het werd een groot succes. En... Ik heb hem al menig malen gezien. Ja. Een nummer uit de film is op het eind. Dat ze op de kermis zijn. En dat ze heel erg sexy eruit ziet. Jawel. Kennen we hem nog? You're the one that I want. Dit is John Travolta en Olivia Newton-John uit 1978.

0: Terug in de tijd.
1: De Gouden Klassiekers.
2: De Gouden Klassiekers.
1: Die je zo weer meenemen naar de tijd van toen.
2: Bij de Muziek Express.

Voor de André Hazes. En zeg maar niets meer. Een nummer met een eigen tekst, maar op de melodie van You Don't Own Me. Van Leslie Corrett 64. En die gaat dan zo.

Ja, dat melodietje, hè. Ook de toonsoort klinkt wel een beetje hetzelfde, ja. Dat, maar goed. En het tweede nummer van het album, gewoon André. 2013 bracht André zijn zoon, André Hazes Junior, samen met de Vlaamse schlagerzanger Christophe een nieuwe versie van het nummer uit. Hazes was natuurlijk een volkszanger die al heel jong begon. En ontdekt werd door Johnny Krijkamp Senior. En dat was op 5 mei 1959. Toen André op de Albert Kuip stond te zingen. Ja, om een beetje centjes te verdienen. Om een cadeautje te kunnen kopen voor zijn moeder die de volgende dag jarig was. Nou, zijn vader buitte dat uit. En nam hem mee naar de kroeg. Je hoort het allemaal hier in de Muziek Express. De leukste plaatjes komen voorbij uit het verre hitverleden. Zo ook de volgende. De plaat is afkomstig uit 1976. 17 april van dat jaar kwam ze binnen in de Nederlandse top 40. Stond er 5 weken in, hoogste notering nummer 5. Start haar muzikale carrière in 1975 en is vooral bekend omwille van haar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival van 1976. Ze had de nationale finale gewonnen en mocht al dus haar vaderland vertegenwoordigen in het Nederlandse Den Haag met het nummer 1, 2, 3. Ze eindigde op de tweede plaats. Later dat jaar nam ze ook nog deel aan het World Popular Song Festival 1976 in Japan. En dat was in de hoofdstad Tokio. En daar eindigden ze met Ma Chanson d'Amour. De 12e plaats. Nou, wij gaan dan Un de Trois draaien van Catherine Farry. Ja, mijn Frans is niet zo best, hoor.

Ja, een leuk Franstalig blaadje op je radio. Het haalde één keer de Radio 2 Top 2000 en dat was in 2000. Op plaats 1807. Daarna hebben ze nooit meer in die hitlijst gestaan. Waarom eigenlijk niet, vraag ik me af. Maar mag ja. Ja, je hoort het allemaal hier op jouw favoriete radiostation. De Muziek Express. 2 uur lang de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

De volgende plaat is van een Nederlandse popduo. Ja, bestaande uit twee zusjes, Alice en Karen. Alice May en Karen Woods, pseudoniemen voor respectievelijk Ali, oftewel Aaltje, en Doetje de Vries uit Willingerga. Ja, de zusjes de Vries begonnen op jonge leeftijd met zingen. Samen maakten ze vanaf begin jaren 70 deel uit van diverse groepen, waarvan de Carina's in 74 de eerste was. In 76 zaten ze in de countrygroep Gold 45. En het jaar daarna vormden ze het duo The Ladies Pop. Vanaf 79 besloten de zusjes verder te gaan onder de naam Maywoods. En het Engelstalige repertoire werd geschreven door Alice. En bestond vaak uit theatrale ballades en dansbare popliedjes. De productie lag in handen van ex-kajak-drummer Pim Koopman. Wij gaan de plaat draaien 1980. 14 juni van het jaar kwamen ze binnen. 14 weken stonden ze erin, 3 weken op nummer 1. En hier zijn ze dan, de zusjes Maywood. Maywood. En Late at Night. Ja, het was best wel laat af en toe dan in... Ja. Ach.

Nu het schoolseizoen is afgelopen, is met de vakanties het kampeerseizoen begonnen. En omdat steeds meer mensen besluiten een tent te kopen, en dan liefst zo'n linnen bungalow, hebben wij gemeend voor die nieuwelingen wat eenvoudige tips op film te moeten vastleggen. Als het huis eenmaal overeind staat, wat zo'n eerste keer allerminst meevalt, dan is het zaak om het goed te verankeren. Het is het beste om de pennen schuin in de grond te steken en ze zo enigszins mogelijk goed te borgen. Dan bestaat er de minste kans op een luchtreis bij sterke wind. Het scheuren van het frame is daarvoor ook aan te bevelen. Men denkt niet dat zomerstormen uitsluitend in Nederland voorkomen. Daarom is het verstandig om altijd voldoende stormlijnen mee te nemen en ook de kleine tenten extra te beschermen. Een ervaren buurman zal u graag helpen bij de juiste bevestiging ervan. Binnen koken verdient al geen aanbeveling, maar men doet het in ieder geval niet in de nabijheid van het tentdoek. Wie op gas kookt, moet wel eens een nieuwe tank aansluiten. Een brandende sigaret daarbij is levensgevaarlijk, omdat er op het moment van het aansluiten zeer brandbaar gas kan ontsnappen. Hier helpt alleen een reisongevallenverzekering. Ook met de petroleum- of benzinevergasser is het oppassen geblazen, daarbij onjuist gebruik de brander snel in een fakkel verandert. Daarom nooit in de tent aansteken, anders zou men de tent wel eens kunnen aansteken. En hoewel velen de warmte zoeken, kan deze hitte toch nimmer de bedoeling zijn. Wij wensen u een prettige vakantie.

hoorde de formatie Shock and Blow. Platen 1969. Het nummer Venus. En de groep had wereldwijd hit met dit nummer. Een lied gebaseerd op de banjo song uit 1963 van de Back 3. De single behaalde in Nederland twee keer de Nederlandse top 40, maar wist er niet hoger uit te komen dan nummer 3. Wel stonden ze de 15 weken in de Nederlandse top 40. Het nummer is inmiddels een evergreen en staat ook jaarlijks in de top 2000 van Radio 2. Bovendien is het talloze keren gecoverd, bijvoorbeeld als intro voor Starson 45. Die ook een nummer 1 positie in Amerika behaalde. En een versie van de meidengroep Bananarama. Die in 1986 eveneens een nummer 1 positie in Amerika haalde.

0: Leuke muziek uit het verre hitsverleden, de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft op jouw radio. En blijf erbij, hè. Nog veel meer leuke programma's op dit station. Dus genieten wordt het dan toch wel weer, ja. wat hebben we allemaal nog meer? Zometeen Martika en Toy Soldier uit 1989. Maar eerst naar een man die een Jean Journier was. Een componist, liedjeschrijver en acteur. Na een carrière als acteur bij de Nederlandse Comedy maakte hij sinds de jaren 60 furoren als zanger. Liedjes zoals Sammy, We zullen doorgaan, Pastorale en Laat me. Had hij ook een nummer met Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. Ja, we weten natuurlijk wel, dat is Ramses Shaffy. Het plaatje kwam binnen op 10 april 1971. Stond er 3 weken in hoogste notering nummer 21. Dat is niet zo lang en niet zo hoog.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Je hoorde Martikita. Martika, zo moet ik het zeggen, ja. Platen 1989, 5 augustus van het jaar kwamen ze binnen in de Nederlands Top 40. 11 weken stonden ze erin, hoogste notering nummer 17 voor Toy Soldier. Het was de tweede single van haar naar zelfvernoemde studioalbum. In 2005 samplede de Amerikaanse rapper Eminem het nummer voor zijn hit Like Toy Soldier. Ja, volgende plaats is van oorsprong een Amerikaans-Ierse popgroep. Het was een familie. En ze luisteren naar de naam The Kelly Family. Hits zoals I Can Help Myself and Fell in Love with an Alien. Dat was dan in 1997. In totaal heeft de familie wereldwijd zo'n 20 miljoen albums verkocht. En 48 gouden of platina albums op hun naam staan. Ja. De volgende plaat is er een uit 1979. 15 december kwam die binnen. 9 weken stond hij erin, hoogste notering nummer 2 voor deze plaat. De familie verliet in 1966 de Verenigde Staten om een aantal jaar in Spanje te gaan wonen. De familie maakte in 1975 onder de naam Kelly Kids hun televisiedebuut. Hierna traden de leden in Europa op als straatmuzikanten, maar in 1976... kreeg de familie een contract aangeboden bij een Duitse platenmaatschappij. Onder beheer van Polydor maakte ze enkele albums en scoorde ze in Nederland de nummer 1 hit met David Song. Welcome with me. Je hoort hem hier in de Muziek Express.

Ja, we hoorden de Kelly Family. Met het nummer David Song Will Come With Me. Het was een cover van een instrumentaal nummer van de Franse muzikus Vladimir Cosma. 79 coverde ze deze plaat. Voor een album Lieder der Welt. 30 november van het jaar werd het nummer uitgebracht als tweede single van het album. Leuke muziek uit het verre hitsverleden. De jaren 60, 70 en 80, het komt voorbij. En je hoort het allemaal hier op jouw favoriete radiostation. Blijf erbij, lekkere plaatjes op jouw radio. Dit is Scaffold uit 68 en Lily de Pe-

U hoorde de formatie Scaffolds. Platen 1968, Lily de Pink. Het nummer werd uitgebracht door de Britse comedygroep The Scaffold. Nummer 1 hit in de UK single charts. Het is een modernisering van een oude volksliedje getiteld The Ballad of Lydia Pinkham. Teksten vierden de medicinale verbindingen, uitgevonden door Lily de Pink. En beschreven op humoristische wijze, de werkwijze, geneeswijze. En die het teweeg heeft gebracht. Ja, zoals het opwekken van ziekelijke zwaarlijvigheid. Om een zwakke eetlust te genezen. Ja, nou. Ja, waar muziek al niet goed voor is, hè. Hey, we gaan even wat plaats maken zo. En dan zijn we gauw terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express. Zometeen nog een plaat van Georgie Fame. Een Engelse rhythm and blues en jazzzanger. De manager van Georgie Fame in het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw was Rowan O'Reilly. Ja, je hoort het goed. Rowan O'Reilly, die van deze. Ja, ja. Je hoort het goed. Geboren in Ierland en wonend in Londen. Voor Ronan lukte het niet om de platen van Georgie Fame gedraaid te krijgen bij de BBC of Radio Luxemburg. Dit was uiteindelijk voor hem de aanleiding tot het oprichten van een eigen zeezender, Radio Caroline. En vandaar die bel. Ja, dat is Georgie Fame samen met Helen Price en Rosetta uit 71. Maar we gaan eerst naar deze dame. Timmy Euro. Hey, tot zometeen.

0: Jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Wegdromen op de golven van de liefde. Dit is Love Waves met Ilse de Graaf.

Onzekerheid is een gevoel dat we allemaal kennen, hè? En door onzekerheid heeft Phil Collins ooit de liefde van zijn leven laten lopen. In een relatie met iemand waarin hij ineens bedacht niet goed genoeg voor haar te kunnen zijn. En heeft met veel verdriet voor beide de relatie beëindigd. Iets waar hij altijd spijt van heeft gehad en waaruit het prachtige Everyday is ontstaan. Laat mij het komende uur jouw ontspanning geven. Iets wat rust geeft, want rust heelt. Fijn is dat, hè? Even helemaal niks. En laat vooral de muziek even zijn werk doen. Want dit is Love Waves.

Paloma Faith en Divorce hoorde hier in Love Waves. En dit is de Love Waves Love Story, deel 1. Je staat er echt niet alleen voor. Jouw tijd komt nog wel, zei haar vriendin liefdevol en motiverend. Je weet jezelf altijd te redden met alles. Ze pinkte even een traan van onzekerheid weg naar deze lieve woorden. Denk je echt dat ik het kan? Ja, zei ze. Dat kan jij echt.

Het prachtige en krachtige Happy For You van Dua Lipa hoor je hier in Love Waves. Ja, en Love Waves is overal hoorbaar en ook voelbaar. Ja, en de liefde die verbindt, hè. En wil je graag jouw favoriete nummer horen of opdragen aan die

bezoekje van Charmelle. Ze vierde onlangs haar verjaardag. Van harte gefeliciteerd. En fijn dat je me geschreven hebt. En om dit samen met haar man te vieren, wil ze heel graag een mooi nummer opdragen van Tina Arena en Mark Anthony aan hem. Met deze lieve woorden. Graag wil ik mijn lieve man bedanken dat hij in mijn leven is gekomen en alles voor me doet. En ik wil heel graag nog 40 jaar van mijn leven samen met hem het leven maken. I want to spend my lifetime loving you.

Prachtig, hè? Als het hiermee niet duidelijk is, de boodschap, dan weet ik het niet meer. I want to spend my lifetime loving you. Van Tina Arena, Mark Anthony, speciaal voor Chamelle, haar man. En natuurlijk ook voor haarzelf een beetje, vanwege haar verjaardag. Zo, het is eventjes een momentje om heel even wat rust te pakken. En ja, dan wil ik het graag eens eventjes over onzekerheid hebben. Ja. Ja, dat is toch wel een dingetje eigenlijk, hè? Onzekerheid is iets wat we natuurlijk allemaal wel kennen. Ja, we snakken allemaal naar structuur, orde, duidelijkheid. We willen graag weten wat we kunnen verwachten. We willen ons leven eigenlijk indelen en plannen, zodat we het gevoel van controle kunnen ervaren. Maar ja, het leven dat laat zich slecht controleren, hè? En vroeg of laat wordt dit ook altijd zichtbaar. Dan ga maar eens na. Kijk eens even aan het einde van de dag. Is het uiteindelijk ook zo gegaan als je 's ochtends had bedacht? Dat rijmt bijna. Ja, maar ja, alles is tijdelijk. Alles gaat voorbij. Het leven is echt een soort van vrije val, hè, zonder houvast. En dat maakt ons soms een beetje benauwd. Worden we een beetje onzeker van, angstig. En wat gaan we dan doen als reactie? We grijpen naar meer controle. En omdat dit matig werkt, voelt het leven een beetje als een soort van worsteling. Ja, gevecht. Ja, er is eigenlijk maar één manier om de situatie permanent te verbeteren. En dat is door te ontspannen in je vrije val. Want ja, het voelt spannend om geen grond onder je voet te hebben. Geen fundering. Maar als dat er niet is, als er geen grond is, kan er ook niks gebeuren, hè? Het leven is eigenlijk inherent onzeker. En het proberen oplossen van die onzekerheid voelt als een vermoeide worsteling die je nooit zult gaan winnen. Maar je kunt vergankelijkheid niet verslaan. Je kunt wel leren om te ontspannen en in onzekerheid te leunen. Breng je aandacht gewoon in het moment en besef hoe dit moment het enige is wat echt is. Dit is je leven, want de rest speelt zich af in je hoofd. Dit is Love Waves, met de allermooiste muziek, speciaal voor jou.

Dit is de Love Face Love Story, deel 2. Haar onzekerheid overviel haar keer op keer. Maar toch pakte ze elke situatie weer aan. Ook al ging dat niet helemaal van nature. Dat heeft ze nooit geleerd. De telefoon ging. Een bekende stem aan de andere kant zei: "Zeg, zou je bij ons willen komen werken?" Haar geluk kon niet op. En eindelijk besefte ze dat ze haar onzekerheid kon

Gracie Abrams en Taylor Swift met het mooie As hier in Love Waves. Het is al een tijdje geleden dat we het nummer gehoord hebben. Het werd geschreven in 1986 voor de film, de romantische comedy Heartburn met Jack Nicholson en Meryl Streep. En dan heb ik het over Coming Around Again van Carly Simon. Het werd in 1987 een van haar grootste hits. Het mooie nummer is geschreven als een perfecte popballad om je eigenlijk mee te nemen in een verhaallijn van de mooie film en de ups en downs van het huwelijk. En dat liefde altijd alles kan overwinnen als je maar wilt.

hoef je niets te zeggen. Zonder een woord kun je elkaar verstaan. Bij echte liefde valt niets uit te leggen. Je kunt van hem of haar altijd op aan. I tend to give, forget it, take. Until the next, don't celebrate. Guess that I was raised to be modest.

0: myself.
1: Tim Dawn en Considering Myself hier in Love Waves. Ik heb nog een paar liedjes te gaan en ook nog een heel mooi gedichtje speciaal voor jou. Ontwaken uit een droom. Leven in de werkelijkheid. Het moment speciaal voor jou. Zonder angst of onzekerheid. Iets nooit meer verwacht en toch uitgekomen. Je creëert je eigen geluk. Als schrijver van jouw dromen.

Dit was Love Waves. Fijn dat je erbij was. Ik wens jou heel veel liefde en rust toe. En vergeet niet, er is meer dan een sterveling meteen op het eerste gezicht in een oogwenk kan zien. Maar voor wie kijkt en voor wie wakker wordt, is elke nieuwe dag weer een wonder. Zonder meer.

Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.

Niet alles laat zich vangen in woorden. Soms zegt de melodie precies genoeg. Misschien is dat waarom bepaalde nummers ons jaren later nog weten te raken. Welkom bij Dream Sessions.

Een goed lied vertelt niet alleen een verhaal. Het laat ook ruimte voor jouw eigen herinneringen en gedachten. Daardoor klinkt dezelfde muziek nooit twee keer precies hetzelfde. Niet omdat de noten veranderen, maar omdat wij dat doen. En juist daarin schuilt haar blijvende kracht. What you

Muziek hoeft niet altijd op de voorgrond te staan om iets te betekenen. Ze is er, zonder zich op te dringen, en vindt vanzelf haar plaats. Alsof iedere melodie precies weet wanneer ze gehoord wil worden. Dat maakt luisteren tot iets heel persoonlijks.

Sommige composities lijken met de jaren alleen maar rijker te worden. Je ontdekt steeds een detail dat eerder aan je voorbij ging. Een warme harmonie, een onverwachte wending of een stem die je ineens anders raakt. Goede muziek blijft zich ontwikkelen. Dit zijn de love songs van Dream Sessions.

Luisteren vraagt soms minder inspanning dan denken. Een melodie hoeft niets uit te leggen om iets duidelijk te maken. Ze laat gevoelens bestaan, zonder ze te benoemen.

Er zijn nummers die je direct herkent. Niet aan de eerste noot, maar aan het gevoel waarmee ze binnenkomen. Ze herinneren je eraan dat schoonheid vaak in eenvoud schuilt. Geen grote gebaren, geen overdaad.

Iedere track krijgt de ruimte om zijn eigen verhaal te vertellen. Samen vormen ze een reis waarin geen enkel moment overhaast voelt. Juist daardoor ontstaat er een vanzelfsprekende samenhang. Alsof alles precies

De laatste klanken verdwijnen, maar de stilte klinkt nooit meer helemaal hetzelfde. Muziek laat vaak iets achter wat zich niet direct laat benoemen. Juist daarom blijft een mooi lied nog lang met je meelopen. Ik hoop dat deze momenten een plek hebben gevonden in jouw dag. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Dream Sessions.

Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio. 1, 2, 3.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
2: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Die had het erg zeer bij de trams. Heel veel. Au. Zal een collega van hem op zijn teen te trappen. Woorden de trams uit het begin van de jaren 70 en Trusting Heart. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik blijf jou oud en nieuw afwisselen van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe door de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. We gaan kriskras door de decennia heen. En belanden voor nu eventjes in 1980. Bij de Dexy Midnight Runners. En ze bezingen meneer Gino.

Dexys Midnight Runners in 1980 en Gino. Een heerlijk plaatje van deze groep uit, waar kwam ze eigenlijk vandaan? Was het Ierland of was het nou Engeland? In ieder geval, we gaan luisteren naar Melissa Smilda. En zij komt in ieder geval uit Nederland. De nummer 1 voor mij.

Alyssa Smilda en de nummer 1 voor mij uit het najaar van 2024. Dame is de zangeres van de week, dus we gaan haar heel vaak horen in deze week. Muziek van de Klinger Sisters, daarvoor gaan we naar het jaar 1969. Geweldige titel, Sjoep Sjoep de Doep, Ramalame Ding Dong.

0: theme song now.
1: No! Alright, fair enough.
2: Ja, muziek van de film Fire Saga, The Road to Eurovision. Het was een persiflagefilm die in 2020 uitkwam. Heel toevallig, toen er ook geen 2020 editie was van het Eurovision Song Festival. En een duo uit Húsavík, uit IJsland, won op een gegeven moment de nationale voorrondes en werd afgestuurd naar het Eurovision Song Festival. Het ging niet helemaal goed allemaal, heel veel verwikkelingen. En ze zouden het liedje Ja Ja Ding Dong daar doen op het Songfestival, maar het ging niet door. Ze kregen ruzie en de dame in kwestie die ging in de eentje haar nummer zingen wat ze eigenlijk stiekem had geschreven. En haar partner kwam toch af uiteindelijk later dan toch nog binnen en speelde alsnog de piano. En ze wonnen het Songfestival niet met het nummer wat ze nu gaan doen. Maar al hadden ze meegedaan, al had IJsland dit nummer ingestuurd, hadden ze gegarandeerd het Songfestival gewonnen met My Hometown.

moeiteloos houden. Ze hebben gewonnen met deze plaat. Wat een fantastische plaat. Hoezewijk, my hometown. Hoezewijk is de havenstad, grote havenstad van, groot New Holland, flinke havenstad van IJsland. En het is ook de enige regio waar een bos is. In heel IJsland vind je dat nergens, behalve daar in de buurt van Hoezewijk. Muziek van Joël Dijde. We gaan luisteren naar Mary Springfield. Het is 1975. Amigo, lieveling.

0: twee landen, twee volkeren, zij kunnen niet goed met elkaar omgaan. De een zegt van, ik wil jou helemaal kwijt, ik wil jou vernietigen, ik wil van je af, ik wil je verwijderen van deze wereld. En de ander zegt van, ik heb jou liever helemaal niet als buurman, maar ik moet dat van de gemeenschap wel doen. Dus ja, dat is eventjes een probleem, want zolang de een zegt van, we gaan je vernietigen, dan zal de ander niet zeggen van, nou, dan ga ik jou op een gegeven moment wel een klein beetje de ruimte geven om wat te gaan doen. En dat conflict loopt nu al een tijdje zo. Maar goed, we gaan luisteren naar de treiterschijf. En die is voor Boy George. We Will Dance Again. Ook in 2026.
1: Cindy, Peter

0: Muziek van Omnia uit Nederland komen zij. En we hoorden Cornwall. Ze bezongen dat prachtige mooie stuk natuurgebied. Het ruige gebied van Cornwall in Engeland. En de volgende plaat gaat over de zanger van Omnia. En die is genaamd Steve Sick. Met een C. En niet iedereen had meteen door waar het over ging. Maar het ging dus over Steve. En het is Elko. En hij bezingt Steve, de Mighty Man. Die alles weet en alles mooi weet te maken. Luister maar. Het is wel een beetje een... niet wat je verwacht dat het zou zijn.
1: You may know it. Uit het bos kwam eens een krijger. Die mijn leven heeft bepaald. Kort al week bij de gedachte. Hij zijn wiet tevoorschijn haalt. Hij weet alles over nature. Hij is waarlijk een profeet. Als ik zelf eens in de knoei zit.

Dit was Sandy Hotjes. Ik heb een hekel aan McDonald's. De BP en Cola Light zijn geëngageerde speeches. Maken vele mensen blij. Hij is de enige.

Ja, prachtig, mooi gedaan. We hoorden Elko, de minstreel. En in 2020 was ik maar Steve. En Steve is Steve Sick van Omnia. Een zanger die een uitgesproken mening heeft. En die over het algemeen die ook verkondigt. Je hebt muziek van Simon en Garfunkel. Een klassieker, want we hoorden bijna net al op het eind van Elko. Hier is Brits over Troubled Water.

Meestelijke plaat nog steeds, Arno, tegenwoordig. Een prachtig stukje muziek worden samen met Garfunkel uit 1970 en The Brits Over Troubled Water. Muziek nu van Van Orly uit 2012, I Do Love You.

I Do Love You hoorde van Orly. En een plaat uit 2012, Saskia van Orly. We kennen haar allemaal nog van die prachtige mooie zomerhit van Tambourine. Natuurlijk van een aantal jaar terug. Muziek nu van ABBA. I do, I do, I do, I do.

Abba. I do. En inderdaad, ze gingen naar Happy Hawaii. En daar schijnt het ontzettend mooi te zijn. Alhoewel, ik zelf die kan voorstellen bij zoveel warmte. Dat ga ik niet van IJsland. Wie ben ik? Waarschijnlijk een kou liefhebber. Happy Hawaii.

hoorde ABBA en Happy Hawaii. Het was overigens een remake van een ander nummer van ze. Ik ben even kwijt welke dat was. Want deze is me altijd veel beter bijgebleven. Waarschijnlijk door die prachtig mooie golfslag. En het begin en het eind. Happy Hawaii. Meesterwerk van ABBA. Uit 2016 komt deze plaat van Amadeus Electric Quartet. Voor zover het tot aan het volgende uur wil lukken, gaan we luisteren naar deze Earth Song.